0: Radio. Il est 11h.
1: Tendo kweji me anse nou jero tolede bip radio et no to emine sinkouton
2: ho heron nou madona je boka je doto bakende ou si tenigbe ya hosu zangbe do gaoro pome do bip radio ji
3: bo e rome an ka tenigbe nou bo azan foton nou kunwe go nou hwason kweme mi de ton Minato tonu do poropo mitonle do fie mi do gbe miton se ole bisese won ku do don yo vo gbeji me wi gbeji bipradio.com do gba vi bombo mitonle me kan we kwaton no knopo ken fo die mi de boro gbe miton se we sin quarton de judi odoha apoline barotode imbo blo bidero